0: Nou, dat is goed.
1: Dag, een vriendin.
0: What is the station? Can you log me out of car 10, please?
1: 10 for.
2: 120 for a trailer van.
1: Go ahead.
3: David, 5-0, 120 for a trailer van.